0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, één van 17 en één van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

kan het niet wel harder? 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden.

0: Van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
1: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
0: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep alles behalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
2: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
0: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Heijmann 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
5: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
4: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de democratische

0: De Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
1: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
0: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt!
3: Met de komst van Heimond 36.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
4: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
2: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden.

0: overleden aan de zeldzame variant die in Congo. En 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. Gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
1: Je feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
0: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Heimond 3.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Eimond 360.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Heijmans 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Live vanuit Studio 13. Dit is de Ochtendmix van 10 tot 12.
3: 1980.

0: Goedemorgen. Vanuit Studio 13 is dit de ochtendmix. Met Ab Jenema.
1: 1984.

Je hoorde zojuist een opname van Jermaine Jackson en Pia Sedora. Een track van de film When the Rains Begins to Fall uit 1984. En daarvoor Diana Ross met Upside Down uit 1980. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van Dochter Mix op dinsdag 19 mei 2026 hier op Eimond 360. Jarenlang heb ik op de dinsdagochtend ook de ochtendmix mogen presenteren, maar door de samensmelting van drie omroepen verviel van mij de dinsdag. En nu zit ik weer voor een aantal weken.

0: 2451-2459-58. Dus 2451-958. Maar eerst de wijkschijf. Goedemorgen en welkom bij Dr. Mix.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: verzorgd door Meteolink.nl.
1: Ja, dan ga ik je vertellen na de afkondiging van de wijkschrijver Gerard Joling, niet voor één keer. We beginnen deze dinsdagochtend met lichte mistbanken in het noordoosten, maar deze zullen snel verdwijnen. Verder schijnt de zon in een groot deel van het land en in het zuidwesten is het bewolkt. Deze bewolking in het zuidwesten breidt zich geleidelijk naar het noordoosten uit. In het zuidwesten gaat het daarbij als eerste regenen. In de rest van het land blijft het nog een tijdje droog. Na een frisse start, met temperaturen ruim onder 5 graden, loopt het kwik rond het middaguur op naar zo'n 13 tot 15 graden. De zuidenwind neemt toe en wordt matig, kracht 3 of 4. Vanmiddag grijs en regenachtig, er is veel bewolking en vanuit het zuidwesten gaat het licht regenen. In het noordoosten schijnt de zon nog een tijdje en gaat het pas later in de middag regenen. Voor de regen uit kan het hier nog 17 graden worden. Maar in de regen daalt de temperatuur naar 12 of 13 graden. De zuidelijke wind is matig, boven land en vrij krachtig op zee en in het noordwestelijk kustgebied. Vanavond is het bewolkt en op uitgebreide schaal valt lichte regen. De meeste regen trekt in de loop van de avond via het noordoosten weg. Maar geheel droog wordt het niet, want er volgen enkele buien. Vannacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui. Met minima van circa 12 graden is het een behoorlijke zachte nacht. Ook op woensdag zijn we nog niet van de wisselvalligheid verlost, want opnieuw komt het tot buien. Tijdens stevige buien kan het onweren en hagelen. Tussen buien doorschijnt de zon geregeld. In de loop van de middag beperken de meeste buien zich tot het oosten en trekken vervolgens naar Duitsland weg. Bovendien zal de zon vanuit het westen vaker tevoorschijn komen. Bij een matige westen tot zuidwesten wind wordt het 16 tot 19 graden. Op de stranden en in het Waddengebied kan de wind vlagerig zijn met windkracht 5. Woensdagavond is het op een enkel buitje na droog. Wolkenvelden en brede opklaringen worden afgewisseld. En bij weinig wind kan lokaal nevel of mist ontstaan. Opnieuw wordt het niet kouder dan een graad of 10. Op donderdag blijft het zo goed als overal droog met flink wat ruimte voor de zon. Maar er trekken regionaal ook wolkenvelden over. Het wordt een stuk warmer dan de afgelopen dagen en op de meeste plaatsen kunnen we een warme dag noteren. Landinwaarts wordt het 21 tot 23 graden. Alleen op de stranden en in het Waddengebied is het door een matige wind van zee enkele graden minder warm. En dan de daaropvolgende dagen gaan we tropische temperaturen tegemoet. Tot zover het weerbericht.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Jazeker, ik heb een mail mogen ontvangen hier bij Eimond 360 van Transportdag. Spektakel in Hartje Beverwijk. Transportdag belooft groot feest voor jong en oud. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Op zaterdag 20 juni. Het is nog even een aantal weken verwijderd van ons, maar toch deze mededeling, want dan kun je hem vast in je agenda zetten. Dus op zaterdag 20 juni verandert het centrum van Beverwijk in één groot festivalterrein tijdens de spectaculaire Transportdag. Van 10 tot 5 staat de binnenstad volledig in het teken van indrukwekkende vrachtwagens. Live muziek, entertainment en gezelligheid. En het mooiste van alles, de entree is helemaal gratis. Bezoekers kunnen hun ogen uitkijken bij meer dan 50 indrukwekkende vrachtwagens die door het centrum opgesteld staan. Van stoere, moderne trucks tot bijzondere klassiekers. Voor transportliefhebbers is dit het evenement van het jaar. Maar de Transportdag is veel meer dan alleen vrachtwagens. Met maar liefst 3 podia met live muziek is er de hele dag volop sfeer en entertainment. Ook de populaire influencer Martijn Kuipers is aanwezig en zorgt gegarandeerd voor extra gezelligheid en publiek. In de kerk wacht een bijzondere verrassing met echt rijdende mini-auto's. Terwijl bezoekers op het gezellige horecaplein kunnen genieten van hapjes, drankjes en een ontspannen festivalsfeer. Daarnaast zijn er unieke attracties te bewonderen, zoals een authentieke stoomauto en een spectaculaire brandweerwagen met paarden. Een prachtig stukje historie dat tot leven komt in het centrum van Beverwijk. En dat is nog lang niet alles. Door het hele centrum zijn verrassende activiteiten, demonstraties en entertainment te vinden voor jong en oud. We kijken uit naar een fantastische dag vol beleving, muziek en transport. Zet hem in je agenda. Zaterdag 20 juni verandert het centrum van Beverwijk in één groot festivalterrein.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: I'm Still Standing, Elton John. En daarmee, luisteraars, is het tijd geworden voor een rondje Hollands. Ik heb drie platen voor je geselecteerd. We beginnen met Guus Meeuwis, gevolgd door André Hazes junior. En we sluiten dit blokje van drie af in een rondje Hollands met Sven Verstegen en Likke Pep. Een rondje Hollands.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: En dat was hem, het Rondje Holland. In de ochtendmix Guus Meeuwis, daar begonnen we mee met Brabant. André Hazes junior met Leef. En de plaat die zojuist is afgelopen. Sven Verstegen, Likkepep. Een blikken dag. Tijd voor.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, gratis informatiebijeenkomst valpreventie. Op maandag 1 juni organiseert Team Sportservice in samenwerking met Vitaliteitscentrum De Stut en Fysiotherapiepraktijk Europa een informatiebijeenkomst over valpreventie. De bijeenkomst staat in het teken van valrisico, testen en informatie over het voorkomen van vallen. Na afloop kunnen de deelnemers een gratis bakje koffie of thee drinken. Bent u benieuwd naar de valtesten? Kom dan langs tijdens deze gratis informatie- en testmiddag op maandag 1 juni om 3 uur bij Vitaliteitscentrum Fit for You 2, Beneluxlaan 205. Toegang is gratis en iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze inspirerende dag vol informatie en testen. Vooraf dient u zich wel even aan te melden. Dus eventjes pen en papier gereed leggen, want dat komt er zo aan. Landelijk wordt er veel geld vrijgemaakt voor valpreventie. Ook in de gemeente Heemskerk is hier aankomende jaren veel aandacht voor. Senioren die een verhoogd valrisico hebben, worden doorverwezen naar een gratis cursus valpreventie in hun eigen buurt. Verschillende fysiopraktijken en sportaanbieders geven deze valpreventietrainingen in groepsverband. Een val kan grote gevolgen hebben voor een senior. Vandaar dat er landelijk veel aandacht voor is om dit te voorkomen. Bent u benieuwd naar hoe sterk u staat? Meld u zich dan aan voor deze informatieve sessie. Dat kan via teamsportservice.nl/kennemerland/senioren. Dus via de website teamsportservice.nl/kennemerland/senioren. Heeft u vooraf nog vragen? Neem dan contact op met buurtsportcoach Winnie via wassendelft@teamsportservice.nl. Dus wassendelft@teamsportservice.nl. Maar bellen mag ook 088 20 37 34 0. Dus als u vragen heeft, even de telefoon pakken. 088 20 37 34 0. Tot zover deze informatie.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

Martje Ginnert en Bono van U2. In a Lifetime. Op de valreep gaan we nog één verzoekplaat inwilligen. En die is van Hans Visser. En die wil graag voor iedereen die luistert voor de ochtendmix een opname horen van Chris Christofferson. Sunday morning is coming down.

0: down.
1: Opname uit 1970, deze van Kris Kristofferson. Een Sunday Morning Coming Down. Tot zo, na het nieuws.
2: De ochtendmix is zo weer terug. Na het nieuws van 11 uur.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is

0: vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Live vanuit Studio 13. Dit is de Ochtendmix van 10 tot 12.
3: 1977.

0: Goedemorgen. Vanuit Studio 13 is dit de ochtendmix. Met Ab Jenema.
1: 1985.

0: Jaren vandaag, de grootste bericht op deze dag. 50 jaar terug in de tijd. Dus we gaan even een kijkje nemen in 1976. Welke plaats stond er toentertijd in deze week op nummer 24? Ik heb ook cabaret voor je. Het is de week van vakantiegeld. Althans, voor de meeste van ons. Nou weer een extra centje mogen ontvangen. Nou, daar heb ik iets over gevonden. Snip en snap. Die gaan we zo direct laten horen. Maar eerst nog even Coldplay met Klaks.
1: De mooiste muziek hoor je in de ochtendmix. Elke werkdag tussen 10 en 12.

0: ochtendmix.
1: Pieterse, zeg, heb jij een vrije dag? Je hoort toch om deze tijd op je kantoor te zitten?
2: Nee, jongen, ik ben al klaar op kantoor. Je moet namelijk weten, het is vandaag Tantjemdag. Oh. Eens in het jaar krijgen we op kantoor onze envelop met Tantjem erin, zie je. Ja, en dan zijn we voor de rest van de dag vrij.
1: Heb jij Tantjem ontvangen? Dan ben je, om zo te zeggen, niet van middelen ontbloot.
2: Wat ik je nou maar vertellen, ik ben altijd ontbloot. Als het Tantjem wordt uitbetaald, staat mevrouw al klaar aan de deur om de zaak. Om de envelop aan te pakken. Zo heb ik de centen ontvangen of het is. Geef maar hier. Ja, jongen, dit moet je niet uitvlakken.
1: Die vrouw moet je uitvlakken. Zeg, hoeveel tantjem heb je gekregen dit jaar?
2: 1200 gulden.
1: En heeft ze dat meteen ingepikt? Man, wat ben jij een pantoffelheld. Wat ben je een minderwaardigheidscomplex. Och, wat ben je een stuk onontwikkeld gebied.
2: Ja, jongen, ik weet het wel, dat is allemaal waar wat je zegt. Maar ik zit zelf zo verschrikkelijk in de piepzakken.
1: Ja. Yeah.
2: Ik heb stiekem 11 gulden schuld gemaakt. En ik zie geen kans om ze te betalen.
1: 11 gulden schuld?
2: Ja.
1: Stoutje, stoutje. Zeker een dolle avond gehad in je stamcafeetje. Wijntje en treintje.
2: Nee, Willem, dat is het niet, jongen. Ik heb schuld gemaakt bij het ijskoommannetje. Allemaal ijswafels van 10.
1: Maar man, zorg toch dat je deel krijgt van je eigen centen. Sla eens met je vuist op tafel, man.
2: Ja, dat kan ik niet doen, dan valt de bloemenvaas om. Nee, maar ik lig s'nachts wel eens te piekeren, hè. Dan denk ik bij mezelf, daar liggen mijn centen in de kast. Kon ik maar eens een keertje sam-sam doen met een inbreker?
1: Ja, zet een advertentie in de krant. Net de inbreker gevraagd. Van goede getuigen voorzien.
2: Ja, goedemorgen, maar die krant leest mevrouw toch ook? Zeg Willem, ze moet je eens horen. Ik heb een voorstel. Zou jij bij mij niet willen inbreken?
1: Als ik inbreken kon, zou ik het direct doen, maar ik kan niet inbreken. Ik kan nog niet eens een blikje sardientjes open krijgen.
2: Ja, maar dat hoeft ook niet, jongen. Ik laat de deur open.
1: Ja, maar als jij nou de deur openlaat, waar moet ik dan door inbreken?
2: Iedere inbreker die roept, hoog! Anders merkt mevrouw dat het niet echt is. Want hij zegt, ze is erg uitgeslapen, hoor.
1: Uitgeslapen als jullie net naar bed gaan? Wat doen jullie dan verder de hele nacht?
2: Ja, kijk eens, mijn vrouw die is erg bij de hand, hè. Als er iets niet klopt, dan heeft ze het zo door.
1: Zeg maar, als je nou per se je handen omhoog wil doen, leg dan het geld liever in de bovenste laag.
2: Maar man, dat kan niet. Mijn vrouw die heeft het al in de onderste laag gelegd. Ja, en ik mag er niet meer aankomen, hè?
1: Dus als ik roep handen omhoog, dan moet jij eerst naar je vrouw terug om te vragen of je even aan het geld mag komen.
2: Wel, nee, man. Mijn vrouw die zit toch al lang in de kast. Uit angst voor die inbreker.
1: Angst voor mij? Ze kent me. Ik heb gisteren nog met haar staan praten.
2: Ja, maar jongens, zij weet toch niet dat jij het bent? Zeg jij nou maar wat ik heb gezegd. Hallo!
1: Hallo!
2: Nee, vanavond.
1: Hallo!
2: Moet je vanavond zeggen als jij komt inbreken? Nou, en je voelt het wel, hè? Dan doe ik meteen een greep in de kast.
1: Ja, maar jouw vrouw zit toch in die kast? Als ik nou per ongeluk je vrouw grijp in plaats van de centen.
2: Maar Willem, luister nou eens even, jongen. Mijn vrouw zit in de linnenkast. In de slaapkamer. En het geld ligt in de laaienkast. In de huiskamer.
1: Ja, het zit goed in elkaar en dan wacht jij op me aan de deur als ik kom natuurlijk.
2: Wel, begrijp dat toch eens goed. Als jij komt, dan stuurt mijn vrouw me het bed uit.
1: Waarom snurk je?
2: Nee, niet omdat ik snurk, maar omdat zij een inbreker wordt.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja. Zeg, hoe laat moet ik komen?
2: Nou, wat zal ik zeggen? Kijk, we gaan om 10:00 naar bed. Kom jij dan om 5 minuten over 10:00?
1: Goed, ja, dat doe ik. Ik kom, jij kijkt op de wekker en om 9:55 zegt je vrouw... Piet, ga jij eens kijken of de inbreker er al is.
2: Nee, natuurlijk niet, jongen. Je moet een beetje stommelen.
1: Ja.
2: En als ik jou nou hoor stommelen, dan kom ik kijken wie er is.
1: Je weet toch dat ik het ben? Of verwacht je nog meer inbrekers?
2: Dat is het domme plezier, jongen. jongen. Laten we nou toch niet langer kletsen en doe nou maar wat ik zeg. Ja. Kijk eens, mijn vrouw die laat zich beslist niet zo makkelijk in de boot nemen, hoor. Dus ze verwacht dat ik met die inbreker slaags raak.
1: Ja, ja.
2: Dat ik ga vechten. Dus denk erom, we maken flink lawaai in het donker. En je slaat nog maar gerust een oog dicht.
1: Zeg, maar kan ik je vrouw niet beter een oog dicht slaan?
2: Ja, maar dan ziet ze je toch?
1: Oh ja, met dat andere oog.
2: Ja. Nou ja, ik heb het er best voor over om ook eens een keer een paar centen in mijn zak te hebben. Dus Willem, goed begrepen, sla me maar gerust een blauw oog.
1: Ja. Maar als ik nou sla, je oog wordt groen.
2: Ook een zorg, voor mijn part wordt het rood.
1: Nou ja, maar goed, laten we goed afspreken. Ik sla jou vrijblijvend een gekleurd oog.
2: Ja.
1: Ja, ik ben een secure jongen in die ding, hoor.
2: En nou één ding, Willem, ik bid je erom. Doe geen stommiteiten. Ik reken op je. En vanavond, jongen, daar hebben we de man. 600 gulletjes.
1: Ja. Zeg, krijg ik de volle 600 of hou je de loonbelasting in de oude?
2: Je krijgt zo 600 pop hoor. Jantje contantje in het handje.
0: Piet.
2: Ja, schat.
0: 10 uur bedtijd.
2: Ja, lieverd, ik kom zo hoor. Zeg, vrouwtje, heb je het geld opgeborgen? Je hoort tegenwoordig zoveel van inbrekers, hè, de laatste tijd.
0: Ja, dat zit goed opgeborgen, hoor, in de kast. Doe jij het licht uit?
2: Ja, schat. Nou, vooruit dan maar, hoor.
1: Waar is nou dat lichtknopje? Dat heeft hij vergeten om te zeggen. Nou, nog een beetje stommelen, heeft hij gezegd. Zeker in slaap gevallen. Hallo!
2: Hey! Wat moet jij hier, hè? Inbreken?
1: Ja, dat weet je toch?
2: Hey, suffer, doe nou, roep het nou. Hallo!
1: Ja, dat heb ik al gedaan, al 2 keer.
2: Dan doe je het nog een keer.
1: Nee, jij hebt gezegd dat 1 keer handen. Of je kan mij niet zeggen.
2: Oh ja, pas op hoor, of ik smijt je zo het raam uit.
1: Nee, Piet, dat hadden we niet. Nee, nee, ik zou jou een blauw oog slaan.
2: Doe nou, suffert, schreeuw nou.
1: Schreeuw, ja, wat let me op, ik sla je een gekleurd oog.
2: Oh ja, dat moet je dan maar eens proberen. En waag het niet hoor, om met je handen aan mijn lieve vrouw te komen.
1: Wat zei je nou? Wat?
2: Ik zeg, waag het niet dat je met je handen aan mijn lieve vrouw komt.
1: Die zit in de linnenkast.
2: Doe nou, Willem. Jongen, maak nou lawaai. Dan pak ik de centen.
1: Oh ja, stommel. Ja.
2: Ik kan niet meer.
0: Is hij weg?
2: Ja, ja, vrouw, hij is weg met de centen. En dat vind ik zo naar voor jou. Ik heb me doodgevochten, maar hij was gewapend.
0: Oh, Ster, ik hoor wat. Hij komt terug.
2: Ja, ja, ja, ik hoor die voetstappen. Ga in de linnenkast, vrouw, ga in de linnenkast. Ja, wat is er? Wat kom je doen?
1: Ik heb je blauwe oog vergeten.
2: Ah! Oh, mijn oog. Wat een nacht.
0: Piet?
2: Ja. Hij is weg, kind. Kijk eens even. Mijn hele oog is paars. Het lijkt wel een detectieve roman van Willy Corsari.
0: Oh, ik durf niet te gaan slapen voor ik weet of de deur op slot is.
2: Ja, ja, daar zal ik wel even gaan kijken.
0: Durf je dat?
2: Ik wel. Kruip jij gauw even in de linnenkast, vrouw.
0: Ja,
2: dan ga ik de straatdeur ga ik sluiten.
0: Pas op, hè?
2: Ja, ik pas op, hoor.
3: Hier ben ik.
2: Willem, de centen, vlug.
1: Mis.
2: Mis, waar is het geld?
1: Mevrouw stond buiten op me te wachten. Oh.
3: En tot zover deze conferentie van Snip en Snap. En het heet Tantienne. Ja, de week van het vakantiegeld gebeuren. Voor de meeste mensen in ieder geval. Goed, ik ga 3 platen achter elkaar zetten. Als laatste plaat het verzoekje van Nicolaas. Die wil graag Pieter Fox horen met House on Zee. Gaan we draaien voor iedereen die luistert en voor de ochtendmix. Dankjewel, Nicolaas. Daarvoor doen we even kijken in de Nederlandse top 40. We nemen even een kijkje wat is een van de nieuwe binnenkomers. Die gaan we dan draaien. Dat gaat vandaag worden een opname van The Cats. Vinden we terug op nummer 24. We should be together. Maar we beginnen met een blokje van 3 platen met dit.
4: Je hoort het in de ochtendmix.
3: Ja, wie zijn de jaren vandaag? André Pirlo. Italiaans voormalig profvoetballer, geboren in 1979, wordt vandaag 47 jaar. Dan Katarina Justic, Nederlandse actrice met Kroatische achtergrond. Katarina, geboren in 1978, wordt vandaag dus 48 jaar. Marleen Scholten, Nederlandse actrice. Marleen, geboren in 1978, wordt dus ook 48 jaar vandaag. En Alwien Tulner, Nederlandse actrice. Alwien, geboren in 1970... gaat vandaag 56 kaartjes uitblazen. Marie-Lou Legrand, voormalig televisiepresentatrice bij RTL. Marie-Lou, geboren in 1970, wordt dus ook vandaag 56 jaar. Bert van Marwijk, Nederlands voetbaltrainer en voormalig voetballer. Bert, geboren in 1952, gaat zijn 74ste verjaardag vieren. Grace Jones, Jamaicaans model, zangeres en actrice. Grace, geboren in 1948, wordt dus 78 jaar. James Fox, Engelse acteur. James, geboren in 1939, wordt vandaag 87 jaar. Ik heb er één overgeslagen, dat is namelijk Pete Townshend. Engelse rockgitarist, zanger, songwriter en componist. Pete, geboren in 1945, wordt vandaag 81 jaar. We gaan dus ook muziek draaien van Pete Townshend. Maar eerst wil ik alle luisteraars die vandaag jarig zijn ook van harte feliciteren. Zoals gezegd, Pete Townshend, face to face.

0: En deze plaat aangevraagd door Nicolaas, House am Zee van Peter Fox. Dankjewel, Nicolaas.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
0: Nou, we gaan eens eventjes kijken. 19 mei 1499, Catharina van Aragon trouwt met Arthur Tudor, de prins van Wales. Zij is 13 en hij nog maar 12. 1906, de Simplon-tunnel tussen Zwitserland en Italië wordt geopend. De tunnel is 19,7 kilometer lang. Met de bouw werd begonnen in 1898. 1911. In New York wordt de eerste Amerikaan veroordeeld die was opgespoord aan de hand van vingerafdrukken. De twijfelachtige eer ging naar César Cala. 1915. De Britse-Franse slag in Artois begint. 1926. Thomas Edison is uitgenodigd op een etentje van de National Electric Light Association in Atlanta City in de Verenigde Staten. Wanneer hem wordt gevraagd om een praatje te houden voor een microfoon, zegt Edison: ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is de eerste keer dat ik zo'n ding praat. Goedenavond. 1928, in Californië wordt het eerste springkikkerfestival gehouden. Er doen maar liefst 51 kikkers mee. 1939, Winston Churchill tekent het Britse-Russische anti-nazi-verdrag. 1962, Marilyn Monroe treedt voor het laatst op. Dat gebeurt tijdens het verjaardagsgala voor de Amerikaanse president John F. Kennedy in Madison Square Garden in New York. Monroe zingt de president toe: Happy birthday, Mr. President. 1965, Roger Miller ontvangt de gouden plaat voor zijn hit King of the Road. Het was zijn grootste hit. 1975, christelijke milities en moslims raken met elkaar slaags in Libanon. Het is aan het begin van een burgeroorlog. Daarmee komt een eind aan de positie van Beirut als zakelijk en financieel centrum van het Midden-Oosten. Gaan we naar 1975. Junko Tabei beklimt als eerste vrouw de Mount Everest. 1976. Stones-gitarist Keith Richards krijgt onder invloed van drugs een ongeluk met zijn Bentley. Voor de rechter moet hij zich verantwoorden omdat de politie cocaïne en marihuana in het wrak heeft gevonden. 1978. De voormalige Italiaanse premier Aldo Moro wordt in Rome dood aangetroffen in de bagageruimte van een auto. Hij is vermoord. Op 16 maart werd hij ontvoerd door leden van de Rode Brigade. 1979. Gitarist Eric Clapton trouwt met Patti Boyd. 1988. Gertjan Meising wint de AKO Literatuurprijs 1988. Hij krijgt de prijs voor zijn roman Veranderlijk en Wisselvallig. 1996, tijdens de Europese kampioenschappen winnen de Nederlandse judoka's maar liefst 5 gouden en een bronzen plak. Gaan we naar 1997. Het zuidoosten van Bangladesh wordt geteisterd door een zware wervelstorm. Die windsnelheden bereikt van 200 km per uur. Honderden doden en gewonden. Een enorme ravage. 1998. De melkunie koe valt in de prijzen. De spotjes waarbij een koe een bommetje maakt in het zwembad en er vandoor gaat op de zijspan zijn goed voor de Gouden Effie. Een belangrijke prijs van de adverteerders. 1998. De nieuwe kamer is geïnstalleerd met 54 nieuwelingen. Eén op elke drie leden. De CDA's Eurlings, 25 jaar, is de jongste. Gaan we naar 2001. Een mormoon in de Verenigde Staten moet 5 jaar de cel in wegens bigamie. Hij houdt er 5 vrouwen op na en heeft 29 kinderen. 2006. Tijdens het filmfestival in Cannes gaat de Da Vinci Code in première. Het is de verfilming van de gelijknamige boek van Dan Brown. In de hoofdrollen zien we onder andere Tom Hanks en Andrew Tatou. Dan schrijver Brown en zijn vrouw zijn ook te zien in de film. Ze duiken op de achtergrond van een signeersessie. 2008. In Nederland verschijnen nieuwe kentekens op personenauto's. Ze hebben twee cijfers, drie letters en dan nog een cijfer. Het eerste nieuwe kenteken wordt door verkeersminister Eurlings en de RDW-directeur Hakkenberg uitgereikt aan een automobilist uit Ermelo. Hij rijdt rond met het kenteken 01GBB1. Dan 2024. In het noorden van Iran stort een helikopter neer met aan boord onder andere de Iraanse president Ebrahim Raisi. Niemand overleefde de crash. Bij het ongeluk komt ook minister van Buitenlandse Zaken Hussein Amir Abdullahi om het leven. Dan terug naar 1978. De debuutsingle van de Dire Straits komt uit. Sultus of Swing. De opname heeft maar 120 pond gekost. Wereldwijd worden er miljoenen exemplaren van verkocht. In augustus 1978 komt de plaat de Nederlandse hitlijsten binnen.

ga vast afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ochtendmix op dinsdag 19 mei 2026. Morgen weer een nieuwe aflevering tussen 10 en 12. Dan met Rob en Arina. Ik wens je daar ook heel veel plezier mee. Ik ben er donderdag weer.

0: Bekijk je op lubberswonen.nl.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Eimond 3.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. Regio nieuws.

0: daar zijn we dan. Helemaal gezellig. Het is dinsdag, het is 19 mei vandaag. Alweer, de tijd vliegt. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Nou, oké, dat zal wel. De tijd vliegt, zei mijn vrouw. En gooide mij de wekker naar het hoofd. En voor de rest zien we wel. Eindeloos Eimond voor vandaag. Ja, dat gaan we doen. Ja, en Angela komt zo. Die is nog even onderweg. En ik zit dus hier gezellig. Helemaal in mijn uppie. Nog steeds aan de Spanenstraat. En ik ben benieuwd hoe lang dat nog gaat duren. Maar goed, het is hier in ieder geval lekker rustig. Dat is niet zeker. En Eindeloos Eimond. Nou, we lopen een beetje op zijn eind wat betreft het theaterseizoen. Dus we hebben geen Kennemertheater meer. Mosterdzaadjes vandaag ook voor het laatst in de uitzending. En dan pas weer in september. En nou ja, vanavond in het Kennemertheater de preview night. Hè, dat is heel gezellig. Ik ga er ook heen. Heel leuk. Even kijken wat het komend seizoen allemaal ongeveer te doen is. En dat is altijd wel leuk. Vorig jaar ook bij geweest. En leuk om dat allemaal mee te maken. En verder, nou ja, natuurlijk hebben we de vaste onderdelen. De artiest in het licht hebben we vandaag. We hebben natuurlijk de 3-in-1 straks na het nieuws van 12:30. En we nog een jaartal kiezen. Nou, zou ik vandaag zelf eens kiezen? Ja, kan ik wel doen natuurlijk. Kan vandaag gewoon zelf eens een keer een jaartal kiezen. Ja, ik ga vandaag eens een keer zelf een jaartal kiezen. Eens kijken wat we zullen doen. Nou, dat zou ik dan zo meteen doen. Dat doe ik wel tijdens de eerste plaats. Want we gaan natuurlijk eerst... wat gaan we doen? Ja, artiest in het licht. Ja, die gaan we doen.
1: Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor artiest in het licht.
0: En dat is de beste. Raoul, oftewel Pete Townsend, want die is jarig vandaag.

Shit intro, echt verschrikkelijk dit. Duurt maar lang. Begin nou eens te spelen, ja. Kom op. Gejotel op dat ding, dat weten we nou wel. Hé, daar gaan we.

0: Dat was de Hoe.
1: Ja.
0: Dat komt omdat Pete Townsend jarig is vandaag. Maar het enige vreselijke aan de... Ik vind het een fantastisch nummer. Maar het enige wat ik er verschrikkelijk aan vind... is dat automatische gepingel wat er constant tussendoor... Dat had hij van mij betreft weg mogen laten.
1: Ja, maar dat was toch een beetje Pete Townsend. Hè? Ja. Het was wel iemand die wil experimenteren.
0: Ook. Ja, dat weet ik. Maar ik vind dat geen experiment. Nou ja.
1: Volledige naam trouwens is Peter Dennis Blanford Townshend.
0: Het is toch niet geloven.
1: Geboren in Chiswick, London op 19 mei 1945.
0: Oh.
1: En dat betekent dat hij 81 is geworden.
0: Zo. Zo.
1: En hij gaat nog steeds als een tijger.
0: Ja, nou, helemaal te gek. Ja, de Hoe, grote band natuurlijk, 1965. Braken ze door met Anyhow, Anywhere, Anyway of zo, geloof ik, het eerste nummer.
1: Ja, ze hebben het 40 jaar volgehouden als band.
0: Ja, ja, en... ja, de Anyhow, Anywhere, zoiets was het, geloof ik. En de tweede was natuurlijk My Generation. En daarmee was hun naam definitief gevestigd. Mede door hun explosieve en vernielzuchtige podiumact. Want er ging nog wel eens wat kapot bij ze. En niet zomaar, maar gewoon bewust. Hè. Er werd gewoon bewust drumstellen de zaal in getrapt. En gitaren in elkaar geslagen. En versterkers en weet ik het allemaal niet. Zeer destructief, om het zo maar eens even te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is vreselijk.
1: Ja, ook een beetje een statement was dat. Ja. Hè? Als, het zijn maar dingen.
0: Ja, goed. In ieder geval, dit was de Hoe en Baba O'Reilly, zo heette. En zo heette het nummer toch? Ja, Baba O'Reilly.
1: Geweldig nummer.
0: Ze hebben nog eens zo'n nummer gedaan met zo'n jodel erachter. Dat was You Won't Get Fooled Again. Hebben ze het nog een keer gedaan. Verschrikkelijk. Jammer. Het nummer is fantastisch, maar dat gepingelde tussendoor. Nou, ik heb het
1: sluit je maar vooruit.
0: Ja, zo is dat. Ik heb vandaag, ik zei het al, dames en heren, ik heb vandaag zelf eens een keer een jaartal gekozen. Normaal laat ik dat altijd de medepresentator doen. Maar vandaag heb ik het zelf eens gedaan. En ik heb eigenlijk als criterium genomen de dag dat mijn kinderleven totaal veranderde. Dat was in 1955. Toen veranderde mijn kinderleven. Want toen ging ik wisselen van school. Ik zat toen op de Cassianus in Beverwijk. Maar dat werd een heel andere school. Ergens bij Zeist in de buurt. En dat was op 4 januari 1955. En vandaar dat ik gekozen heb voor 1955 nummer 4. Nou, hoe vind je die? En dan krijg je dit.

0: Ja. Ja, dus 1955, het was toch wel heel iets anders aan de hand in de muziekwereld. Even kijken, een moeilijke titel ook. Het was Eddie Calvert, zo heette de man. Cherry Pink en Apple Blossom White, zo heette het, nummer. Alleen de titel al, Cherry Pink en Apple Blossom White. Ja, mooi jaar hoor, 1955. Was nog, zelfs nog pre-rock en roll, hè. Dat, was dan, dat begon pas in 56 zo'n beetje.
1: Ja.
0: Dus, ja, pre-rock en roll nog zelfs. Nou, ik ga dus de gouden oude muziek in ieder geval in dit programma. Komt dus uit 1955. Dat kan ik u alvast dus aankondigen.
1: Ik zit even te bedenken.
0: Ja, wat denk je?
1: Rock en roll, als dit de Britse top 100 is.
0: Ja.
1: De rock'n'roll kwam pas eind jaren 50 in Engeland aan.
0: Nou, wel eerder hoor. Maar,
1: nou, niet op de radio.
0: Oh, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, was je erbij dan?
1: Volgens mij niet.
0: Nee, dat dacht ik ook niet. Goed, ik heb een leuke nieuwe voor u. De Arrogant... The Arrogant Bay. En dat is een nieuwe. Van een band die Angela wel zal aanspreken, denk ik. Dus het zal wel wat stevig zijn. Het is een nieuwe van The Fathers of Rock and Roll. Nee, van Hard Rock, zal ik maar zeggen. Deep Purple. Jawel. Nee, die moet ik helemaal niet. Zwin dat het gepingel. Schijt eruit. Ik moet eventjes, sorry dames en heren, sorry voor deze mistake. Ik moet even nu de tijd volpraten, want hij moet hem even laden gaan. Ja, daar is hij dan. Deep Purple, The Arrogant Boy. Niet Arrogant B, maar Arrogant Boy.

0: An Arrogant Boy. Prachtig. Ja, ik vind het verschrikkelijk lekker in elkaar. Een beetje symfonisch. Een beetje klassiek getint hier en daar. Lekker hoor. Arrogant Boy, zo heet het. En Deep Purple natuurlijk al actief sinds begin jaren 70. Toen met fantastische hits als Child in Time, Smoke on the Water en My Girl from Tokyo en noem het allemaal maar op. Maar de gasten zijn nog steeds actief. Er zijn nog 3 originele leden volgens mij. Alleen Roger Glover is er nog. Ian Paisley is er volgens mij nog. En Ian Gillan is er nog. En John Lord is helaas... Overleden, de toetsenist, organist. Ja. En die andere...
1: Blackmore
0: die wilde niet meer.
1: Nee.
0: En voor de rest... lekker nummer. Ik vond het heerlijk. Lekker.
1: Ja, dit klinkt alweer oud vertrouwd.
0: Oud vertrouwd, hè? Ja, de stem van Gillan is niet helemaal meer wat het vroeger
1: was. Wat het ooit geweest is. Maar hij kan nog steeds zingen.
0: Dat is een ding wat zeker is. Goed, terug naar 1955, dames en heren. Een fantastisch jaar, pre-rock'n'roll jaar zal ik maar zeggen. En toen kregen we dit.

Ik kan mij niet aan de indruk ontdekken dat dit zeker niet de originele opname is. Maar goed, dat weet je natuurlijk ook niet van tevoren. Je ziet van staan Cool Water van Frankie Lane en de Mellow Man. En dan denk je, hé, 1955, leuk, draai ik. En dan blijkt er ineens iets anders achter te zitten. Nou, het is wel hetzelfde nummer, maar het is de opnames van 1955 klinken niet zo mooi stereo. Sterker nog, er was nog helemaal een stereo toen. Dus dat was helemaal niet de originele opname. Maar daar kan ik helaas niks aan doen. Is niet mijn schuld. Kan ik er niks aan doen. Nee, kan er niks aan doen. Nee, toevallig. Nee. Even kijken. We gaan nog eventjes naar het nieuws. Het nieuws laat even op zich wachten. Want er was wat oponthoud en zo ergens. Vandaar dat het nieuws iets later komt dan gebruikelijk. Dat hoort natuurlijk om 12:30, maar dat zal ietsje later worden. Dus gaan wij eerst maar even kijken. Ja, we gaan gewoon eerst de 3-in-1 doen. Ja, dat lijkt me een goed plan. En dan doen we daarna gewoon het nieuws. En eerst gewoon eventjes de 3-in-1. Normaal doen we die na het nieuws, maar dan hebben we dan geen tijd meer voor. Dus doe ik hem nu en dan gooien we het even om. Ja, sorry dames en heren, het is niet anders. We doen het gewoon. Zo, ja, de 3-in-1 dus.

0: mooie 3-in-1 van Chicago. En dat had Angela prachtig uitgekozen, dames en heren. Ik ben trots op haar. Mooie 3-in-1, hoor.
1: Tjoep. Ja, en allemaal afkomstig van Chicago 2. Dus echt by far mijn favoriete album van Chicago.
0: Nou, niet alleen voor jou, hoor.
1: Nee, maar ik heb ik heb een periode natuurlijk in de Rode Haan gewerkt.
0: Ja.
1: En dan hadden ze altijd een mooie playlist van Karel de Meijer.
0: Ja.
1: En daar stond deze in. En die ging altijd op volle sterkte als ik aan het werk was.
0: Ja, was prachtig. En het beste album wat Chicago ooit gemaakt vind ik trouwens het beste album wat Chicago ooit gemaakt heeft.
1: Ja.
0: Met natuurlijk ook die prachtige Ballet for the Girl in Buchanan. Wat begint met en eindigt met Make Me Smile. En daar zat ook een stukje van in Colmar World. Dat maakt daar ook deel van uit.
1: Ja.
0: Verder, Memories of Love, was dat een prachtige ballade geschreven door Steve Kath, de gitarist. Een hele ruige gitarist. Je zou eigenlijk bijna niet verwachten dat hij dit soort dingen maakt. Maar dat deed hij dus wel. Colmar World was trouwens ook van hem. Ja. En daarna, ja, helaas de single versie. Ik vermaak een lange versie ook gemogen. Maar goed, dit was de single versie van 25 or 64. Toen de tijd een hit van dit album. Stond trouwens meer hits op, hè. Make Me Smile was er ook een. Was ook een grote hit van deze plaat. Dat is merkwaardig. Nou, niet merkwaardig. Gewoon een prachtige plaat. En dus eigenlijk nog een leuk verhaal al was. Dat is namelijk dat... ik had die LP natuurlijk. Ik had vroeger ook een band. In jaren 73 zo'n beetje. Die dit soort muziek speelde. En ik had die LP natuurlijk. En die heb ik toen op een gegeven moment een keertje uitgeleend. En die kreeg ik nooit meer terug. Zo, een prachtige plaat kwijt. En ik kan me nog herinneren dat ik toen... ik werd 65, geloof ik, was dat toen. Ja, toen werd ik, ik 65 werd. Ik kwam op een verjaardagsfeestje in de Rode Haan. Kwam Karel de Meijer, die kwam met een exemplaar van die plaat. En hij zei, ja, ik weet dat je deze kwijt bent. En, dus toen had Karel, die kwam uit de collectie van Herman Schoonen, volgens mij. Prachtige die dubbelplaat Chicago 2. En wonder boven wonder kwam toen ook Jan Aardenburg nog. En Jan Aardenburg die had hem in Londen opgepikt voor me. En dat was een hele...
1: Op de kop getikt
0: in de HMV shop in Londen. En dat was een hele nieuwe persing. En
1: op 180 gram vinyl.
0: Ja.
1: Ja, dus ook
0: toen,
1: wel.
0: Dus ik was hem kwijt en toen had ik hem dubbel.
1: Toen had je hem dubbel.
0: En ik heb hem nog steeds dubbel. Want ik doe ze allebei niet weg. Goed, we gaan naar het nieuws. Laat nog heel even op zich wachten, dames en heren.
1: Nee, ik heb het klaar inmiddels.
0: Oh, je hebt het nu klaar. Dus.
1: Ik heb het afgerond, ja.
0: Nou, dat is mooi, want dan kunnen we het gaan doen. Ja.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Op de veranda in Beverwijk heeft vanmorgen rond 6:30 een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Anemonenlaan. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Naast twee ambulances werd ook een traumateam opgeroepen om medische hulp te verlenen. De traumahelikopter landde in de omgeving van de veranda, zodat het traumateam snel assistentie kon bieden aan het ambulancepersoneel. Het slachtoffer is na de eerste medische zorg met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Er is nog veel onduidelijkheid of de auto en de fietser elkaar daadwerkelijk geraakt hebben of niet. Of dat de fietser is geschrokken van de auto, waarna ze uitweek en toch best wel flink ten val is gekomen. De politie kon geen zichtbare schade aan de auto zien namelijk. De weg is zojuist na kort onderzoek weer vrijgegeven. Voor de tweede keer in twee weken tijd is de auto van Jacco van Bezooyen in brand gestoken. De Heemskerkse ondernemer is woedend en heeft besloten een beloning uit te loven voor informatie die leidt naar de dader. Hallo, 2500 euro uit voor de naam van de dader en een aanhouding. Volgens Jacco zijn dit niet de eerste incidenten. Eerder brak al brand uit in zijn bedrijfspand en werd ook een ander voertuig met aanhanger beschadigd. Zondagnacht was het opnieuw raak. De totale schade loopt volgens hem inmiddels op tot ruim een ton. Het Kennemer Theater draait lekker, maar heeft geen toekomst op de huidige locatie, zo zegt directeur Rob Spannemaker. Nu theater in november zijn 50-jarig bestaan viert, hoopt hij dat het nieuwe college van Beverwijk de toekomst van het theater wel serieus oppakt. Vanavond lanceert het theater een nieuwe theaterseizoen met een zogenaamde preview night. De leden krijgen een exclusief voorproefje van wat het theater de komende maanden te bieden heeft. Het theater is inmiddels 50 jaar oud. Ook de druk op de woonwijk waarin het theater staat, waaronder veel parkeerproblemen, is een motivatie om naar een andere locatie uit te zien. De oproep aan het nieuwe college is helder. Laat de plannen niet opnieuw stilvallen. Volgens Spannemaker stonden in meerdere verkiezingsprogramma's woorden als nieuw theater, onderzoek of toekomst van de voorziening. Hij hoopt in ieder geval dat ze de ambities die ze hebben opgeschreven ook meenemen in het nieuwe coalitieakkoord, zodat er daadwerkelijk een nieuw theater kan komen. Gisteravond heeft rond 7:05 een ongeval plaatsgevonden op de Velsentraverse in Beverwijk. Een vrachtwagen en een personenauto kwamen met elkaar in botsing toen een van de voertuigen van rijstrook wilde wisselen. De personenauto raakte daarbij de vrachtwagen en liep schade op. Door het ongeval waren tijdelijk twee rijstroken afgesloten voor het verkeer. Om natuurgebieden te verbinden en te versterken is de provincie voortvarend bezig met de aanleg van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. Noord-Holland heeft prioriteit aan 5 gebieden gegeven en zet extra in op kansen binnen en buiten deze gebieden en neemt nog veel maatregelen om de uitvoering te versnellen. Er wordt flink gewerkt aan de afronding van het natuurnetwerk. Dat doen ze samen met onder andere gemeenten, natuurorganisaties en agrariërs. Dankzij het kansenloket wordt op dit moment initiatieven in het Ilpenveld en op Texel verder gebracht. Verder wordt de natuurbrug Westerheide tussen Hilversum en Laren mogelijk gemaakt. Is de faunapassage Maxusweg bij Muiden aanbesteed en is in januari al gestart met werkzaamheden voor Zanderijn Noord bij Kassikum. Voor liefhebbers van natuur is het dus genoeg om naar uit te kijken. Tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: Ja, het weerbericht is zoals gebruikelijk van Rico Schreuder. Op deze dinsdag is het bewolkt, maar aanvankelijk schijnt eerst nog de zon en die komt af en toe nog door de bewolking heen. Later vanmiddag en vanavond volgt vanuit het zuidwesten regen. Er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidenwind en het wordt 16 graden. Morgen komt het nog tot buien en is het maximaal 18 graden. Vanaf donderdag is het droog en schijnt de zon flink. De temperatuur loopt op naar zomerse waarde.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: die tot op hoge leeftijd actief bleef in de muziekwereld. Tony Bennett was dit. Hij is gewoon bijna 100 geworden, als ik het goed heb. Ik weet niet helemaal zeker. Maar goed, in ieder geval, hij is...
1: Ja, dat is ook wel.
0: Ja, hij is tot op hoge leeftijd in ieder geval actief gebleven in de muziek. En dit was een nummer uit 1955. Ik zei, het centrale jaar deze uitzending staat is 1955. Waarom weet ik niet. Nou ja, ik heb het... Nee, waarom? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed.
2: Ik heb de data hier.
0: Ja? Ja?
2: Geboren op 3 augustus 1926. En hij is overleden op 21 juli 2023. Dus hij is 97.
0: Ja, nou, zat ik het dan niet ver naast me, bijna 100.
2: Ja.
0: Goed, iemand die nog lang niet zo oud is, is Johnny Depp, dames en heren. Johnny Depp die heeft een plaatje gemaakt samen met Imelda May. En dat nummer, dat is getiteld Haunted. Oftewel, opgejaagd. Zeg ik het goed? Ja.

0: heb. Samen met Imelda May. En de nummer, dat is getiteld Haunted. Jawel. En ik kon nog een klein stukje Baba O'Reilly erin terug horen. Als je goed naar de plaat luistert. Ja, een heel klein stukje Baba O'Reilly zat er wel in. Goed, we hadden het straks over de rock'n'roll. En dat 1955 het pre-rock'n'rolljaar was. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want deze plaat kwam uit in 1955. En is gelijk de laatste voor het nieuws.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: De praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen, en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. De regio nieuws.

0: Ja hoor, het is weer gelukt. We zijn er weer. We hebben het wereldnieuws weer tot ons genomen. En wij zijn weer geheel en al eindeloos eimond op deze dinsdag de 19e mei 2026. Jawel.
1: Ja, ik was overigens in de war met de opkomst van de rock'n'roll in Nederland en Groot-Brittannië. In Nederland was dat pas tegen het einde van de jaren 50. En de rock'n'roll werd hier geïntroduceerd door de Tillman Brothers.
0: Ja, maar dat was ook al eerder hoor. Het was allemaal in de Cliff Richard was ook actief.
1: 57.
0: Ja,
1: zo ben ik ja, erachter.
0: Loopt in Europa natuurlijk iets achter, omdat Amerika natuurlijk het land was waar het ontstond. En nou ja, ik zei 1955 was het jaar dat eigenlijk de eerste echte rock'n'roll plaat uitkwam in. En die hoorde u voor het nieuws. Dat was Bill Haley.
1: Combineerd met de film, hè? Ja, Around the Clock.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat was de eerste echte rock'n'roll plaat, zeg maar. Maar ja, eigenlijk is het niks nieuws, want rhythm and blues en dat soort dingen, dat was er natuurlijk al jaren. En dat soort swingende muziek was er ook al jaren. Alles voortgekomen uit de blues en de jazz. En daar komt alles uiteindelijk toch
1: uit
0: voort. Zo is dat.
1: Ja, zo. Nou. We hebben al onze educatieve 5 minuten weer gehad.
0: Is dat zo? Nou, bent u weer helemaal op de hoogte. Goed, we gaan eventjes naar iets heel anders. Want u weet, na één uur... hebben wij altijd een klein stukje cabaret. Nou, het is een conferentie van 20 minuten, dus dat gaan we niet helemaal doen. Want dat redden we niet. We
1: nee, maar ja, hij is zo vreselijk.
0: Hij is vreselijk.
1: We houden nu niet onthouden.
0: Nou, daar komt hij.
2: Ik ben zelf nu op het punt, ja, dat is heel. Ja, dat is eigenlijk een beetje een bekentenis. Ik ben op het punt dat ik eigenlijk heel graag met mijn man, want in je eentje gaat het volgens mij niet, zou ik heel graag zeg maar een soort ANWB-echtpaar zou ik. Je kent het ANWB-echtpaar. Dat zijn van die mensen. Ja, ik heb er in het verleden ook grappen over gemaakt. Dat ben ik me heus wel van bewust. Daar schaam ik me nu ook voor. Dat zijn van die mensen. Nou ja, je kent ze wel. Die komen altijd voorbij fietsen op hetzelfde merk sportfiets. En heeft hij de herenuitvoering, zij de damesuitvoering. Hij vaak een kaartlezerrekje en zij de zijtas met de koffie en de boterhammetjes. En hebben ze vaak allebei hetzelfde windcheck aan. En dezelfde human nature wandelschoenen hebben ze dan. Ja, precies. En als je mazzel hebt, hebben ze ook nog allebei een afritsbroek aan en een vliestrui. Maar dat is dan echt een hardcore ANWB. Ik merk namelijk bij mezelf. Ja, ik schaam het er een beetje voor hoor. Ik merk bij mezelf dat ik dus 's nachts of 's avonds, dus als ik in bed lig, ja, dit is echt een bekentenis hoor, Groningen. Maar ja, wie komt hier nou helemaal? Maar ik moet niet verder vertellen. Nou, ik heb dus 's nachts wel eens, dan lig ik dus in bed, kan ik niet meteen slapen, kom ik thuis van een voorstelling. En dan lig ik zo wakker en dan heb ik zeg maar, ja, een soort heimelijke fantasieën heb ik dan over het ANWB-echtpaar. Ja, nou, nee, een hele nette fantasie hoor. Maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld lente. Ik zal even een voorbeeld geven van zo'n fantasie. Dan is het lente, bijvoorbeeld. Even denken hoe het gaat. Oh ja, dan is het lente. Heel erg mooi, nou ja, voorjaar. En dan zit het ANWB-echtpaar zit dan op de bank. Wacht even, dit is dan even de bank. Dan zit het ANWB-echtpaar zit dan s'avonds na het, het is toch een mannetje, denk ik. Dan zit het ANWB-echtpaar zit dan zo in het voorjaar s'avonds, zitten ze dan nationaal, zitten ze op de bank, zo met een kopje koffie en een suiker- en melkstelletje en alles aan kant en afwas gedaan en zo zitten ze. Nou, en is het journaal afgelopen. En dan zegt zij, van het ANWB-echtpaar zegt dan tegen hem, zegt zij, schat. En dan zegt hij, tenminste, dat stel ik me zo voor, dat hij altijd zegt. En dan zegt zij, het is zulk prachtig lenteweer en de voorspellingen zijn ook goed. Zullen we morgen weer eens de IJsselroute gaan fietsen? Ja, ja. Daar kan ik al helemaal een beetje slap van in de knieën worden. Het idee dat je met je man de IJsselroute gaat fietsen. En dan zegt hij, dat is goed. Dan ga ik meteen alvast de fietsendrager op de auto zetten. Ja. Ja, een man met een fietsendrager, ja. En dat hij hem ook echt heeft en dat er geen onderdelen van kwijt zijn en dat hij niet verroest is en dat hij hem er zelf op kan krijgen en dat je niet halfweg snel als er zo met die fietsen zo over de straat gaat. Ja, ja, ja. Ik ook helemaal een beetje, ja. En dan gaan ze ook echt, hè. Dan zijn ze om 8:00, 7:15 zijn ze al helemaal. Dan zitten die fietsen achterop en dan hebben ze, weet je wel, ja, hun jacks en hun dingen en het koffie en de boterhammetjes en een ruitenpleet hebben ze altijd. Ik weet ook niet, hebben ze altijd een ruitenpleet. Ja, en hun ANWB-pasjes en hun wegen. negenwacht, extra plus service, pasjes en zo. Ja. Ja, want het zijn mensen die houden wel van verrassingen, maar niet als het plotseling is. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat heb ik eigenlijk ook een beetje. Nou goed, in ieder geval, nou, dan gaan ze ook echt. Ik bedoel, als wij iets willen, dan zijn we alles kwijt. Hebben we om 12:30 alles bij elkaar gevonden, weet je. Ja, en dan, ja, en dan zijn we nog een kind kwijt en is het 14:30 en dan gaan we al niet meer. Snap je wel? Maar zij gaan, dan heb je die kikker weer. Raak, hij was echt weg. Nou, maar zij was gewoon. Maar zij zijn dan echt, dan is het, nou ja, weet ik veel, zij rijden dan gewoon in één streep naar het begin van de IJsselroute. Vind ik ook zoiets? Ja, ik bedoel, wij zien altijd bordjes van IJsselroute. Oh, de IJsselroute, ja, de IJsselroute, IJssel. Maar ja, wij IJsselroute, maar wij weten niet waar het begint, weet je. Maar zij weten, ja, waar het begint. Nou, dus dan zetten ze daar, ja, op de ene van uit de kampioen of zoiets, weet ik hoe ze dat weten. Nou, dan zetten ze daar zo die auto op de parkeerplaats, alles op slot en zo en veilig. Nou, en dan stuursloten, weet ik van. Nou, en dan gaan ze inderdaad, en die fietsen eraf, en dan is het 10:45 en de fietsen al. Niks aan de hand. Ja, niks aan de hand. Weet je wel zo? Met die tasjes en die dingetjes en zo. Over die dijk zo. Langs de IJssel zo. In het zonnetje. Windje mee zo. Langs het bloeiende fluitenkruid. Ja, dat is. Zij weten ook wanneer het fluitenkruid bloeit. Dat is ook zoiets. Ja, dat is heel mooi. Zijn we in die witte wolken. Maar ja, als wij er langs komen, is alles al lang op de grond gedonderd. Weet je, ja, weten wij veel. Dan is het alweer voorbij. Nou, en dan fietsen ze zo naar een kerktorenspitsje zo. In de verte. La la la. Niks aan de hand. En dan gaan ze met een pontje naar de overkant. Niks leuk is dan met een pontje naar de overkant. Ja, je kan mij wakker maken om met een pontje naar de over. Ja, zullen we met een pontje? Ja, ik ben al klaar. Ik zit rechtop. Nou, en dan, ja, dat vind ik zo mooi met een pontje naar de eventjes over het water. Nou, naar de overkant. Komen ze aan de overkant en hebben ze weliswaar wind tegen, want ze hebben op de heenweg wind meegehad. Hebben ze wind tegen zo langs de IJsseldijk zo. Maar dat geeft niks, want hebben ze, moet even vasthouden, want dan hebben ze allebei, ja, want hebben ze allebei, hebben ze een hulpmotortje op hun fiets. Ja, ja. En die doen het dan ook echt allebei. Ja, die zijn ook opgeladen, die zijn kapot en zo. Nou ja, als ik ooit zo zou rijden met mijn man, met wind tegen, op een wind mee fiets, langs de IJssel, nou, ik zou de IJssel inrijden van pure vreugde. Echt serieus. Echt, ik zou gek worden van geluk. Echt serieus. Dus nou, dat ze. En dan zijn ze nog niet eens aan de koffie en de boterhammetjes begonnen. Kan je nagaan. Dat moet dan nog komen. Kan je nagaan. Nou, ik zou gek worden. Echt. Nou, dus dat soort, ja. Dus dat soort fantasieën heb ik dan over het, ja, over.
3: Voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Ja, 1955. Wat een mooi jaar. 7 jaar oud was ik in die tijd. En dit was Catarina Valente. En daarvoor hoorde u een nummer dat heette The Finger of Suspicion. En ik moet u even schuldig blijven wie het waren. Ga ik u straks nog even vertellen. Maar er staat intussen een ander scherm open. Dus ik kan het nu even niet zien, zoals het dan heet. Dus komt allemaal goed.
1: Dit is het overzicht van het mosterdzaadje. Ja, voor de komende week.
0: Ja, en het... En ook dat is alweer de laatste keer vandaag, want ja, het seizoen houdt op. In september begint alles weer. Maar voor nu zit het mosterdzaadje seizoen erop. En dus hebben we nog één ding te gaan, één programma te gaan. En Paula gaat ons even vertellen wat er allemaal gebeurt.
2: Ja, ga ja, ik doen.
0: Ga je doen.
2: Ja, een gevarieerd weekend kan je wel zeggen. Vrijdagavond heb ik Hot Club de Frank. Niet te verwarren met Hot Club de Frans. Maar wel de inspiratie voor deze groepen. Gypsy jazz, de swing, bossa nova en improvisatie en zang. En nou ja, een heel leuk kwartet dat ook staat op het... Noordzee Jazz Festival en in Montreux optreedt. Het is een heel fijn dat ze er weer zijn. Het is lang geleden dat ze er waren. Frank Meester, daar is de club daar genoemd. Hot Club de Frank. Dat is de contrabassist. Het is een heel plezierige, aanstekelijke gypsy jazzy avond. En je kent het wel, dat is Django Reynard en die Stefan Krappeli, die waren degene van de Hot Club de Frans. Hè? Dat is echt, ja. Dat waren de legendarische figuren daaruit. Maar dit is ongelooflijk leuk stel. Dat heb ik vrijdagavond om 8:00. Dus een inspirerende samenwerking tussen 4 vakmensen die zoveel plezier uitstralen dat ze overal internationaal gevraagd worden.
0: Nou, leuk toch?
2: Ja, het is heel leuk. Het is echt een hele leuke club. En dat is vrijdagavond om 8:00 begint dat. En heb ik niet zondag, maar maandag. Want dan is het tweede Pinksterdag. Dan heb ik 'smiddags om 3:00 La Voz Humana. En dat is een ensemble van oude muziek die ook op heel oude instrumenten gespeeld wordt. Zoals een gamba, een traverso, een dulciaan, een luit, een theorbe. Allemaal oude instrumenten. Zij brengen muziek uit Spanje van de 15e eeuw. En dat is muziek die is een mengelmoes van Joodse muziek, dat is die Sefardische muziek, van christelijke muziek en Moorse cultuur. Dus 3 culturen en dat is een smeltkroes van invloeden geweest. Dat is heel bijzonder, is erg mooi. Er waren heel veel liederen die ook toen de Joden in 1492 Spanje en Portugal moesten verlaten. Toen gingen ze veelal ver weg naar het oosten. Maar dit programma heet ook My Heart is in the East. Maar het is altijd verlangen naar oosten, west. Ze hebben al die muziek mondeling overgedragen. We krijgen echt een schat aan Sefardische liederen te horen. Dat is echt heel erg interessant. En heel erg mooi. En de onderwerpen van die liederen zijn ook heel erg mooi. Dus het is wordt een goede middag, tweede Pinksterdag.
0: Ja, prachtig.
2: Nou. Ja, dat is echt een aanrader.
0: Ja, nou, en dan zit het zo.
2: Dan sluiten we de concerten in het Mosterdzaadje. Ja. Dan heb ik nog vrijdag daarna het donateursconcert. Maar dat doe ik dan in de dorpskerk. Omdat gewoon dan wat meer mensen daarin kunnen. Ja. En dan heb ik 2 wereldberoemde muzici die ervoor uit Wenen komen. En dat is echt een... Ja, dan moet je eigenlijk even donateur worden.
0: Ja, dan kan je daar. Ja. Moet je donateur worden en dan, mag je daarbij wezen. Ja, nou, zo.
2: Ja, dan mag je daarbij wezen. Maar hier mag je sowieso bij wezen en iedereen is heel erg welkom. Okay. Deze prachtige twee concerten, laatste twee concerten bij te wonen. Een echte aanrader.
0: Goed, laten we voor de duidelijkheid nog even zeggen dat het gaat om vrijdagavond 8 uur en om maandagmiddag om 3 uur. Dus tweede Pinksterdag, dan vindt dus die dat andere concert plaats. Nou, de richtlijnen kennen we. De toegang is gratis, maar er is wel een collecte met een richtlijn van €12,50. En het geld gaat allemaal naar de muzikanten. De zaal gaat een half uur van tevoren open en zo. Nou, Paul, ik kan niks anders doen dan jou een hele fijne zomer toewensen.
2: Ja, nou, en ik denk dat jullie genoeg andere dingen hebben om allemaal aan de man te brengen. Dus,
0: en we moeten nog verhuizen. We moeten ook nog verhuizen, dus er is van alles te doen.
2: Nou,
0: maar goed, ik wens
2: jullie sterkte met de verhuizing. Ja. En dan spreken wij elkaar wel weer in september.
0: Bij leven en welzijn.
2: Bij leven en welzijn.
0: Zo is dat. Nou, dat gaan we dan allemaal mooi doen.
2: Dankjewel.
0: Fijne zomer.
2: Dankjewel,
0: en tot de volgende. Dag Paula.
2: Joep.
0: En dat was Paula. En dat andere nummer wat ik u trouwens nog moet vertellen, dat was Dickie Valentine en de Stargazers. En dat nummer, dat heette dus inderdaad Finger of Suspicion. Jawel. Zo heette het. En dan gaan wij nu naar... Wat gaan we nu doen? Nou, ik heb hier nog e-mail. Miranda Lambert. Dat is een Amerikaanse dame en die zingt een beetje country. Country, zoals je dat in goed Amerikaans zegt. En dan heet Chris Cole.

0: Jongen, jongen. Ik heb het zo druk als een klein baas hier. Dat is echt niet te geloven. Ja, hoe heet het mensen ook weer? Miranda Lambert, ja, zo heet ze. En het nummer, dat was getiteld Crisco. Nelis Diamant, kent u die nog? Ken je nog? Nelis Diamant? Ja, die ken je wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, Nelis kennen we nog. Hè? Nou, ja. die heeft ook een nieuwe. Heeft ook een nieuwe plaat.
1: Ja,
0: een nieuwe release.
1: Ik heb hem gehoord.
0: Heb je hem gehoord?
1: Mm-hmm.
0: Oh. Nou.
1: En ik vond hem. Ik vond het weer een typisch Neil Diamond nummer.
0: Hier is hij. Forgotten.

0: nieuwe release van Neil Diamond. Dus prachtig, prachtig liedje. En ja, inderdaad, een typisch Neil Diamond nummer. Forgotten is de titel van dit werkje.
1: Het regio nieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: Op de Warande in Beverwijk heeft vanochtend rond 6:30 een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Anemonenlaan. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Naast twee ambulances werd ook een traumateam opgeroepen om medische hulp te verlenen. De traumahelikopter landde in de omgeving van de veranda, zodat het traumateam snel assistentie kon bieden. Het slachtoffer is naar de eerste medische zorg met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het is nog onduidelijk of de auto en de fietser elkaar daadwerkelijk geraakt hebben of niet. Of dat de fietser is geschrokken van de auto, waarna ze uitweek en dus echt lelijk ten val is gekomen. De politie kon namelijk geen zichtbare schade aan de auto zien. De weg is zojuist naar onderzoek weer vrijgegeven. Voor de tweede keer in 2 weken tijd is de auto van Jacco van Bezooijen in brand gestoken. De Heemskerker ondernemer is woedend en heeft besloten een beloning uit te loven voor informatie die leidt naar de dader. Hij loopt €2500 uit voor de naam van de dader en aansluitend een aanhouding. Volgens Jacco zijn dit niet de eerste incidenten. Eerder brak al brand uit in zijn bedrijfspand en werd ook een ander voertuig met aanhanger beschadigd. Zondagnacht was het opnieuw raak. De totale schade loopt volgens hem inmiddels op tot ruim een ton. Het Kennemer Theater draait lekker, maar heeft geen toekomst op de huidige locatie. Zo zegt directeur Rob Spannemaker. Nu het theater in november zijn 50-jarig bestaan viert, hoopt hij dat het nieuwe college van Beverwijk de toekomst van het theater serieus oppakt. Vanavond lanceert het theater het nieuwe theaterseizoen met een zogenaamde preview night. En de leden krijgen een exclusief voorproefje van wat het theater in de komende maanden te bieden heeft. Het theater is inmiddels 50 jaar oud en ook de druk op de woonwijk waarin het theater staat, waaronder heel veel parkeerproblemen, is een motivatie om naar een nieuwe locatie uit te zien. De oproep aan het college is helder. Laat de plannen niet opnieuw stilvallen. Volgens Spannemaker stonden in meerdere verkiezingsprogramma's woorden als een nieuw theater, een grondig onderzoek of over de toekomst van de voorziening. Hij hoopt in ieder geval dat ze de ambities die ze hebben opgeschreven ook meenemen in het coalitieakkoord, zodat er daadwerkelijk een nieuw theater kan komen. Gisteravond rond een uur of 7 vond een ongeval plaats op de Velzen Traverse. Een vrachtwagen en een personenauto kwamen met elkaar in botsing toen een van de voertuigen van rijstrook wilde wisselen. De personenauto raakte daarbij de vrachtwagen en liep schade op. Door het ongeval waren tijdelijk 2 rijstroken afgesloten voor verkeer. Om natuurgebieden te verbinden en te versterken is de provincie voortvarend bezig met de aanleg van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. Noord-Holland heeft prioriteit aan 5 gebieden gegeven en zet extra in op kansen binnen en buiten deze gebieden en neemt maatregelen om de uitvoering te versnellen. En er is in januari al gestart in onze regio met de werkzaamheden voor de Zanderij Noord bij Kastikum. Voor liefhebbers van natuur is er dan ook genoeg om naar uit te kijken. Tot zover.
0: Nee, niet helemaal. Want ik kreeg nog een nagekomen berichtje via onze grote collega Rob Keeser. En het is een politieberichtje. En dat is wel belangrijk dat even te vermelden. Maandag 18 mei, omstreeks 10 voor 12 gisteravond. Dus is een vrouw op straat door een man ongewenst aangeraakt. En het incident vond plaats op straat in het Steenhouderskwartier in Heemskerk. En heeft u dus iets gezien of gehoord dat het onderzoek van de politie kan helpen? Neem dan even contact op met 0900 8844 of het tipformulier op politie.nl. Anoniem melden kan dus ook en dat is op 0800 7000. Dat nog even als nagekomen bericht.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: Het weerbericht van Rico Schreuder. Op deze dinsdag is het bewolkt, maar aanvankelijk scheen dus vanmorgen ook even de zon. En zo nu en dan komt die er nog even doorheen. Later vanmiddag en vanavond volgt vanuit het zuidwesten regen. Er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidenwind en het wordt 16 graden. Morgen komt het nog tot buien en is het maximaal 18 graden. Vanaf donderdag is het droog en schijnt de zon volop. En de temperatuur loopt op naar zomerse waarde.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
4: Nummer 3.

0: vriend helemaal zoals het moest gaan. Want het systeem liet mij weer eens even in de steek. En vloog er in zijn totaliteit uit. Dus we moesten even razendsnel improviseren. En ja, maar we zijn weer terug. Gewoon, we zijn er weer. Ja. En we hebben het weer voor elkaar gekregen. Maar en wat we, ja, het ging mis toen ik u de, top 3 van het jaar 1955 wilde laten horen. En dan ging het ineens fout. Toen zei het systeem van, doe het lekker zelf, maar zeker te oud of zo. Maar ja, ik, je weet het maar nooit. Maar goed, ik ben natuurlijk onvermulbaar.
1: Nummer 3.

0: je dat nog tegenwoordig? Ja. Top 3 uit 1955 was dat. En dan moet ik even goed kijken wat het allemaal was. Want het was, ja, het was zelfs ver van voor mijn tijd. Ik was net 7 op dat moment. Nog niet eens 6, denk ik. Ruby Murray was dat met Softly Softly. Op nummer 2, daar stond Slim Whitman met Rosemary My Darling. En dan op nummer 1 was het Tennessee Ernie Ford. En dat nummer dat heet Give Me Your Word. Nou, was dat niet leuk? Ja, hartstikke leuk. Ja, dit is gewoon...
1: Nou, was voor mij ook wel nostalgisch. Want ik kan me herinneren dat mijn vader bijvoorbeeld die plaatjes van Slim Whitman wel had.
0: Ja.
1: Dus, nou. En bij ons werd toch wel vrij vaak plaatjes gedraaid.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik heb nog een nieuwe van James McCartney.

James afbreken, want de tijd zit erop. Ga razendsnel afscheid van u nemen, want het gaat zeer krap al. Dus ik ga u zeggen, bedankt voor het luisteren. Ik ben er vrijdag weer samen met Frank. En morgen Frank en donderdag Pim. Fijne dag nog en tot vrijdag. Dag.

0: uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt!
4: Met de komst van Eimond 360.
5: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
4: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
5: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
4: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
5: check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

3, 4. Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78.

0: hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Lijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
0: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

Wat is dit toch lekker. Ik denk, ja, ik had een mooie plaat klaargezet. Of een mp3'tje, wafje, whatever. En daar moest ik iets voor hebben. En dat moest wel pure soul zijn. En toen kwam ik uit bij The Brothers Johnson. Dit stamt uit 1977 en heet Strawberry Letter 23. En waarom maak ik het nou zo moeilijk? Het nu volgende, ja, ik vind het zo schitterend. Ik word hier helemaal blij van. Het is Anderson .Paak, samen met Bruno Mars. En ze noemen zich Silk Sonic. Speciaal voor deze gelegenheid. En hun single heet Leave the Door Open. Nou, als je dit voor me zingt, hou ik de deur wel open, hoor. Welkom in de platenkast.

Dit was de eerste bescheiden hit voor de Alan Parsons Project in 1980. En daarna hebben we natuurlijk een aantal hele grote hits gehad. Maar dit was de enige echte eerste. Dit was trouwens niet de eerste van Alicia Keys, maar wel een hele lekkere. Je hoort A Woman's Worth en aansluitend Steely Dan met Haitian Divorce.

zoals velen, dat Haitian divorce, dat is trouwens een nummer van Steely Dan, een snelle scheiding is. Maar dat niet alleen. In de Verenigde Staten kun je niet scheiden zonder dat de ander daar een handtekening onder zet. Het kan dus heel lastig zijn als iemand weigert te scheiden. Maar het blijkt nou, in Haiti kan dat wel. Dus mensen gaan naar Haiti om daar snel te scheiden. Tenminste in die tijd. Ik weet niet of dat nog zo is, maar toen destijds. En daar gaat het liedje over. Haitian divorce. Dat is eigenlijk helemaal geen leuk onderwerp, maar prima materiaal voor een soapserie of iets dergelijks. Er werd me gevraagd of ik Level 42 wilde draaien. Met plezier. Maar ik denk, ja, wat zal ik eens doen? Ze hebben zoveel hits gehad. En het leuke is, het volgende nummer is hun tweede single. Niet hun grootste, maar alleen in Nederland een hit geweest. Level 42 en Starchild.

Lekker nummer uit 1965, notabene. Je kunt er trouwens ook ontzettend leuk op dansen in de dansschool, de Quickstep. Ja, echt waar. Zo oud ben ik. Het heette The Last Time. En vervolgens is het tijd voor een Nederlandstalige. Ik heb een hele aardige uitgezocht van Jay. En die heet Een Mooie Dag.

Ik moet, als ik een aantal hits van Justin Bieber hoor, altijd aan Craig David denken. En dat schijnt een zangtechniek te zijn. Dat heet breezy zingen. Nou, ik vind het heerlijk. En Craig David specialiseerde er destijds in. En dit was uit 2000 en heette Blues. Nee, Seven Days. Nu komt John Lee Hooker featuring Carlos Santana. En Blues is de healer. En gaat lekker wakker blijven.

Dat waren Spooky en Sue. En dit heette Swinging on a Star. En ik dacht dat dit een origineel was. Wel, nee, het is ik geloof uit de jaren 50. En van een hele oude crooner. Maar het klinkt wel erg leuk. Het is een enorme hit geweest voor die twee. En volgens mij hun eerste hit samen. Dan heb ik nu iets uit 2000. En ik heb het album No Pardon van Paul Young uit de jaren 80. En daar draai ik nog wel eens wat van. Maar ik weet zeker dat ik deze nog nooit gedraaid heb in de platenkast. En dat is ook wel bijzonder, want ik probeer altijd zo gevarieerd mogelijk te zijn. Ik ga ook meteen dit uur maar vastsluiten in richting het koffiezetapparaat. En je krijgt eerst Paul Young en dan de chaps. Maar eerst dus Paul Young en niet van No Pardon. Nee, daar is het niet van. Het is jonger, het is uit 2000. Het heet Doom of Memories.

0: Ja.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
5: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
4: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
3: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
2: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
5: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
4: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Zandie bij Kazee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Het land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
7: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt, ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
6: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
9: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

ya, ya, ya.

0: prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, Grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want Grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.